Nu is het is ook af en is het zo. Aput nek kan niet zijn ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, kipit tot doen. Man, tikipoe.